Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.

borrow. Make street for the show.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde 2 raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. 2 schepen zijn geënterd, 3 andere onklaar gemaakt. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio.

0: Seabreeze.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

Wild thing, I think you move me. But I wanna

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn alweer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden.

0: graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
3: This is Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

0: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

0: aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn alweer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

at 10 p.m. Feel the 70s with Roger Dutman. 70s soirée at Seabreeze AM.

0: wat ik wil.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. In een studentenwoning in Delft is een lichaam gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De 6 studenten die in het pand wonen zijn op vakantie. Omwonenden zagen de voorbije dagen wel 2 Spaanstalige vrouwen in de woning. Of er sprake is van een misdrijf kan de politie niet zeggen. Het studentenpand in Delft is inmiddels verzegeld en wordt permanent bewaakt. In het Brabantse Etten-Leur is vannacht een vrouw gewond geraakt bij een grote woningbrand. Ze is succesvol gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Het vuur begon rond 00:30 vannacht en sloeg snel over naar naastliggende woningen. De brandweer heeft de vrouw met een hoogwerker van zolder gehaald. Rond 02:30 was de brand onder controle. De politie in Etten-Leur onderzoekt de oorzaak. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
5: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Wee, wee, wee. Wee, wee.

0: AM.
1: Kate Bush hadden we als laatste. Them Heavy People uit 1979. The Flower Pot Man daarvoor. Let's Go to San Francisco uit 1967. En de eerste was van Vader Abraham. Het Smurvenlied uit 1977. Goedemorgen, ik heb een red label voor je.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Debriefs. AM.
1: Boney M. deden we uit 1977 met Belfast. Giorgio Moustaki daarvoor. Le Batek uit 1969. Je kent het ook van Rod McKeown. Without a Worry in the World. En de eerste was van Piet Veerman. Rolling on a River. Hit in 1975. Luisteraar, we wagen een gokje.

0: dit is weer een volle dag Radio Cybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Husky, dat was de laatste. Niet de hond, maar de band. Give it up uit 75. De T-set hadden we daarvoor. Believe what I say uit 66. Zie maar. En Blue Mink, dat was de eerste. De Blauwe Netsen. Our World was een hit in 1970. Ik zage Schmetterling.

0: eindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: van vandaag. Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukt.

0: Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. In juli werden naar verhouding de meeste faillissementen uitgesproken in de industrie. Vooral de horeca deed goede zaken. Afgelopen maand gingen er per 100.000 horecabedrijven 18 failliet. In juli vorig jaar waren dat er nog 35 per 10.000. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

jij het beste uit je radio wilt halen? Blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in

0: ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Bennett en B, oftewel Rudy Bennett samen met Bea Willemstein. En ja, take it or leave it. Neem het of ja, laat het maar zitten. Kan ook. Ja, zeker.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel
0: gezelligheid. Heel veel gezelligheid hier op Radio 7. Is laatste vrienden een bijzonder goeiemorgen. Ja, het is woensdagmorgen. Oh, wat gaat er snel allemaal. Het is alweer het midden van de week. En straks om rond de klok van 22:30. Dan spelen wij het spelletje de vraag van vandaag. En dat wordt weer een leuke vraag. En daar kunt u een leuk antwoord op geven. En dat daar ondergetekende toesturen. En dan heeft u een hele grote kans dat u twee vrijkaarten krijgt voor ja, de Passer Malam in Leeuwarden in het WTC. Ik heb enkele hoofdtaakt artiesten die daar gaan optreden. Luister vrienden, maar geloof het of niet. Travassi is daar een van. En wie er ook bij is, dat is Louise Lane en de Ritzy Experience. Bekend onder andere van de Tribute Battle of the Bands. Die zijn erbij. Harold Rosso is er ook bij. En dat wordt allemaal fantastisch leuk. Ja, en je kan er natuurlijk van allerlei andere dingen doen. Hè. Ja, laat we eerlijk zijn. Want een Passer Malam zou geen Passer Malam zijn als er geen Indisch eten te vinden was. Ja, toch? Goed, wat gaan we doen? Lekkere muziek draaien in het programma Koffie Compleet. Zeker weten.

Ja, heerlijk. Let Me Go Home van, hoe kan het ook anders? Een band die zijn weerga niet kent. En dan heb ik het over de Beach Boys, oftewel Sloop John B. Dat was het nummer wat wij gedraaid hebben van deze fantastische band. Het is tijd voor Dries Rolfink, ja, lieve luisteren vrienden. Ja, en gewoon even lachen, een glimlachje. Dat is hartstikke leuk. Het mooiste wat er is, echt waar.

Gewoon een glimlach. En een vreemdeling wordt je vriend. En je dag verandert door een lief gezicht. Gewoon een glimlach.

in het park. Daar op die bank zou moeder zien, alleen. Gewoon een glimlach en een vriendelijke blik is het juiste medicijn voor iedereen. Gewoon een glimlach als je verdwaald bent onderweg.

van jou gelijk. Voor een glimlach is het nooit een dag te laat.

0: Zeker weten hoor. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, zeggen ze ook wel. Ja, Dries Rolfink, de Amsterdamse gehaktballen draaien. Ja, want dat doet hij ook heel veel. Hij schijnt...
1: Gewoon een glimlach.
0: En van al dat draaien van die gehaktballen krijgt hij ook een glimlach op zijn wangen. Ja, Dries Rolfink, de man van de gehaktballen uit Amsterdam. Wat wil je nog meer?
2: Golden around the clock. Hier is Ton Polderman.
0: Ja, zeker weten. En over een glimlach gesproken. Nou, nou.

Zo, ja, een heerlijke plaat van Dave D, Dozy, Bicky Mick en Tits. Een groepje waar menig DJ vroeger over gestruikeld is eigenlijk, laat ik het dan maar zo zeggen. In Soest, laatste vrienden, wordt aanstaande zaterdag 15 augustus stilgestaan bij de capitulatie van Japan, waarmee 81 jaar geleden ook Azië een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog toen die tijd. Bij het verzetmonument aan het Verzetsplein vindt daarom de jaarlijkse herdenkings plechtigheid plaats en dat gebeurt allemaal om 2:00 PM. Ja, het is allemaal wat, hè. Verschrikkelijke tijd geweest, ja toch? Yeah.

0: Ja, zeker weten hoor. Heerlijk. Een plantje van Chubby Checker. Twist it up. En we hebben er met z'n allen mee gedaan. Hey, hun allemaal de voetjes van de vloer gedaan. Hier op Radio Cyber is er nu thuis ook. Ja, en lekker swingend naar de koffieautomaat. Wat wil je nou meer? Of het koffiezetapparaat in de keuken. Moet je wel oppassen als je dat doet. Dat de koffie niet over je kopje heen gaat. Hè? Weet u waar tijd voor is? Nou?
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Het is maar even dat je het weet, luister vrienden. Ja, zeker weten, heel dichtbij zelfs. Tenminste, als je in Friesland woont, is het zeker weten heel dichtbij. Je kan 2 vrijkaarten winnen voor die Passamallan Estimewa van welke de laatste dagen van deze maand wordt gehouden in Leeuwarden, in het WTC. Ja, we kennen het allemaal nog wel. Je speelgoedwinkels van vroeger, ja. Bart Smit, kent u hem nog? Dat is jaren geleden, maar ja, inmiddels zijn ze alweer een tijdje failliet. Helaas, de winkelketen is niet meer. Vroeger, als je voor je kinderen een cadeautje nodig had, dan ging je daar naartoe, naar Bart Smit. Maar ja, kan niet meer, want als de winkel weg is, dan ja, kan je er niet meer heen gaan. Maar in ieder geval, ik wil van u graag weten, wanneer is de winkelketen Bart Smit opgericht. In ieder geval op 1 juni 1967 door oprichter Bart Smit natuurlijk. Maar wat ik eigenlijk echt wil weten is in welke plaats was dat? Was dat in het Noord-Hollandse Laren? Was dat in het Noord-Hollandse Amsterdam? Of was dat in het Noord-Hollandse Volendam? A. Was dat in Laren? B. Was het in Amsterdam? B. C. In Volendam? De speelgoedwinkel Bart Smit, welke op 1 juni 1967 is opgericht door Bart Smit zelf, in welke plaats was dat, dat hij het opgericht heeft? Was dat A in Laren, B in Amsterdam of C in Volendam? Nou, als u het antwoord weet, kunt u het doorsturen naar ton@radiosybris.nl of sms het naar 06-121-77148. Je kan ook bellen met datzelfde telefoonnummer. En ja, je maakt een hele grote kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa eind deze maand in Leeuwarden. Nou, is toch leuk? Ik zou er zeker mezelf even druk om maken. Zeker even kijken of je het antwoord weet en dat naar me toe sturen. Want joh, het is wel leuk hè, als je daar naartoe kan.
2: Goedemorgen!
3: Vandaag met Tom Polderman.

Heavens is Golden, hè? Ja, want dan moet je gewoon je mond houden. Ja, zeker weten. De Tremolo's waren dit. Uit het grijze, wijze verleden. Kent u Spooky en Sue nog trouwens? Ja, ze swingen van de stad.

Heerlijk, ja. Spooky Yasu en Swinging on the Star. Ja, als er een sterretje schijnt, dan kan je er lekker op zwingen. Vanavond trouwens, en ja, heb je het allemaal gehoord, dan gaat de zon verstopt worden achter de maan. Het is allemaal wat. Ja, de maan die komt van de zon te staan. En dan kan je lekker kijken. En ja, ik heb wel mee oppassen trouwens. Want als je met het blote oog kijkt, het moment dat het zonnetje weer voor de maan komt, dan kan je op staande voet blind worden. Dus kijk uit wat je doet. Als je geen speciale bril ervoor hebt, nou, je kan door een cd kijken. Het liefst hou je twee cd's voor elkaar, achter elkaar, en dan kijk je daar doorheen. En ja, niet door het gaatje, overigens in de midden, maar wel door de kanten waar normaal de muziek op staat van een cd. Als je, misschien heb je nog een oud ding liggen of zo. Dan kan je daar mee kijken en dat beschermt je ogen redelijk goed. En ja, toch, want ja, je moet er niet aan denken dat je ogen beschadigen door dat hele geboe. En ja, het is allemaal wat. Weet je wat we gaan doen? We gaan de laatste even deze draaien van Unique Gloria. Ja, waarom ook niet?

Heerlijk, hè? Een plaatje van, ja, hoe kan het ook anders, Johnny Gloria. En ja, wat is dat een fantastische muziek. Wat er destijds allemaal gebracht werd en hier gedraaid wordt bij Radio Seabreeze. Europe's nummer van radio. Ik heb het al verteld, vanavond is er een natuurverschijnsel. De zon die wordt verduisterd. Ja, als je dat weet, dan kan je toch zeggen, van, nou, dan gaan we de maan even oppakken. Maar dat is een beetje ver weg, dat gaat niet lukken. Het natuurverschijnsel, dat begint om 16 minuten over 7 vanavond. Wanneer de maan langzaam voor de zon gaat schuiven. Als je ernaar gaat kijken, luister vrienden, houd er rekening mee dat die zon die is enorm krachtig. En als je dan in de volle zon gaat zitten kijken, dan kan je oogbeschadigingen oplopen. Als je nog geen speciale eclipsbril hebt, dan kan je een cd pakken. Dan kan je door die cd heen kijken. Niet door het gaatje wat in de midden zit natuurlijk, maar door het deel waar het zilveren oxide normaal gesproken op zit. Kijk daar doorheen en dan kan je ook gezellig kijken wat er allemaal gebeurt met die zonsverduistering. Ja, om 11 minuten over 8 vanavond bereidt de eclips voor Nederland het hoogtepunt. En dan is er ongeveer 88% van de zon door de maan bedekt. En daarna, ja, komt de zonnetje weer langzaam aan tevoorschijn. Het zal donker worden vanavond. Reken maar van yes en niet schrikken daarvan. Hè. De hele natuur die is daarvan verstreken. De vogeltjes en dat soort dingen meer. Die denken allemaal, we moeten gaan slapen. En daarna wordt het weer licht. En denken ze, hey, verrek, we moeten weer wakker worden. Ja, dat is ook allemaal.

Radio Seabreeze AM en ik heb hier een gouden ouwe die helemaal opnieuw in een nieuw jasje gestoken is. En ja, maar dan in een nieuw jasje van Mel en Dan. U kent hem allemaal nog wel. Bel, Helen.

even laten we in de oudjes worden. Ze hebben af en toe nieuw leven ingeblazen. En in dit geval gezongen door Mel en Dan Bell Helene. We kennen het nummer allemaal als een fantastische mooie song. Uit het grijze wezen hit verleden, toch?

Eerlijk, hè? Deze fantastische mooie plaat van niemand minder dan Gary Puckett en de Union Gap. En ja, Lady Will Power. Gouden oude platen hier op Radio Cyprus. Die hoor je alleen maar bij ons. Ja, toch. En de mooiste van de hele wereld en bij de omgeving. Ja, het is tijd om afscheid te nemen. Maar we doen het niet voordat we nog één keer de vraag van vandaag genoemd hebben, lieve luisteraars vrienden. Want we weten zonder enige twijfel allemaal. En we missen hem ook, hoor. De speelgoedwinkel keten Bart Smit, welke in Nederland altijd geweest is. En welke een paar jaar geleden failliet is gegaan. Dat is toch jammer, want laten we eerlijk zijn. Wie heeft er geen speelgoed bij Bart Smit gekocht destijds? Dat is dan nog een zonde. Ja, ze zijn er niet meer. Maar in ieder geval op 1 juni 1967 werd de speelgoedwinkel opgericht door Bart Smit zelf. Maar wij willen van u weten, in welke plaats was dat? A. Was dat in het Noord-Hollandse Laren? B. In het Noord-Hollandse Amsterdam? Of C. In het Noord-Hollandse Volendam? Wanneer, waar werd Bart Smit opgericht? Ja, in 1967 in ieder geval, op 1 juni. Maar was dat in Laren, in Amsterdam of in Volendam? Dat willen we graag van u weten. Als u het antwoord weet, stuur het dan naar ton@radiocyprus.nl. Of je kan ook een sms sturen naar 06-121-77148. En als je snel bent, dan neem ik de telefoon nog op. En dan kan je ook gewoon een telefoontje sturen naar datzelfde telefoonnummer. 06-121-77148, als je het goede antwoord weet. Ja, dus wat wel belangrijk is, dat u uw mailadres even moet hebben. Want als u gaat winnen, dan worden daar de twee vrijkaarten voor de Paso Mala Missimea eind deze maand in Leeuwarden naartoe gestuurd. Wat mij betreft een fantastische, mooie dag verder vandaag. En ik hoop dat u van het weer gaat genieten en ga zo maar door. Ja toch?

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op Jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legt

0: De natuur opent je ogen.
1: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Hoe je hier, ja, hier.
5: Oh, mijn schaaf, te gek, echt zo heftig hoor.
6: Landgenoten.
7: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
8: Binnen zonder kloppen.
9: Maar
8: waar is iedereen dan? Hallo?
10: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
11: Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Good looking thing, you. Yeah. Huh? Now, this is the killer speaking. Do I like what? I sure do.

Schlager. Wow, Baby, that's what I like. Can't never tell, baby.

Goedemorgen en leuk dat je gaat luisteren naar Binnen Zonder Klappen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Hier op Seabreeze zagen we om 12 uur weer de week doormidden. Maar eerst krijg je nog een heerlijk uurtje nostalgie voorgeschoteld. Ik ben Diebe Christ. Dit uur op alle werkdagen jouw gastheer van 11 tot 12. In de playlist staan vandaag onder andere Toto, Creedence, Clearwater Revival, Alice Cooper, The Isley Brothers, Robert Long en nog twee handen vol reuze gezellige allegorische plaatjes uit de vorige eeuw. Ik opende vandaag met Jerry Lee Lewis, de Amerikaanse country en rock'n'roll zanger en pianist. Hij is een van de pioniers van de rock'n'roll en kreeg daarom in 1986 als een van de allereerste artiesten een plaatsje in

de Rock and Roll Hall of Fame. Lewis' bijnaam is The Killer. This is The Killer speaking. Zijn stijl is uniek en onnavolgbaar. Toen hij 13 was, trad hij voor de eerste keer op bij de lokale Ford dealer. Zijn vader Elmo ging rond met de hoed en haalde $13 op, wat in 1948 veel geld was voor het arme gezin. In 1957 brak hij door bij het grote publiek met Whole Lotta Shakin' Goin' On. Andere hits van The Killer waren High School Confidential, Great Balls of Fire, Breathless en You Win Again. Zij volgden in snel tempo. De opener van vandaag, Chantilly Lace, was zijn 32e single. Die 1 werd in de country charts. Tot zover het nieuws van toen. Nu de Britse folk rock'n'roll band Steeler's Wheel. En een hit met een hele lange titel. De band met Gary Rafferty in de gelederen werd in de vroege jaren 70 beschouwd als de Britse versie van Crosby, Stills, Nash en Young. De opvolger van Stuck in the Middle with You and Late Again, Everyone's Agreed That Everything Will Turn Out Fine, haalde in 1973.

0: Met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnen Zonder Kloppen.
1: Eric Burdon timmerde behoorlijk aan de weg met die Animals in de 60s. En in 1970 maakte hij met Declares War de single Spill the Wine. En dat was eigenlijk hun eerste hit. Het werd 15e in de top 40. Zij waren de laatste muzikanten die jamden met Jimi Hendrix voordat deze overleed op 18 september 1970. Het optreden vond plaats op de avond voor de dood van Hendrix in Ronnie Scott Music Club in Londen.

Even een stukje vliegen van Engeland naar Amerika, naar die Isley Brothers. De Amerikaanse rhythm and blues en soul group uit Cincinnati bereikten vanaf de jaren 50 tot begin 21ste eeuw 6 decennia achter elkaar een of meer hitnoteringen in de Billboard Hot 100. Hiermee zijn ze een van de langst actieve groepen in de popgeschiedenis. Ik draai deze keer het iets actuelere Friends and Family, waarop je ook Snoop Dogg hoort.

0: Het rustpuntje van vandaag was bij het uitkomen al een vraag bij Defense. Die waren er niet echt blij mee. Het was Alice Cooper waar het over gaat. Die als comeback iets heel anders ging maken. Desalniettemin werd How You Gonna See Me Now in 1979 een top 10 hit.
1: Love Oldies, Love Radio Seabreeze, 1395 AM.
2: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee, yawning sleepily.

0: Het eerste triootje wordt verzorgd door de Dolly Dots met We Believe in Love. Dat in 1980 en 10 de plaats haalde in de top 40. Dan hebben we daar The Three Dog Nights met An Old Fashioned Love Song uit 1971. Het was een wereldhit, maar kwam in Nederland niet verder dan de tipparade. In Amerika en Canada gingen er totaal meer dan 1 miljoen van over de toonbank. En dan hebben we nog de muzikale duizendpoot Robert Long, die in dit non-stop rijtje een bijdrage doet met Meer dan ooit uit 1999.
1: Elke dag storten ze bakken informatie op je kop. Kranten, bladen, televisie, internet en noem maar op. Folders, posters en commercials, meer dan 1000 elke dag. En je weet niet wat je wel en wat je niet

norm. Niemand kijkt meer naar de inhoud, waar het op aankomt is de vorm. Politieke oppositie brengt partijen aan de macht, maar wanneer die aan de macht zijn, wordt de waarheid weer verkracht. Gaat het werkelijk om mensen, wil men echt democratie, of bepalen ze die grenzen bij de wapenindustrie? Alle leiders willen vrede, als ik hun verhalen hoor, maar bereiden ze niet stiekem

geloof het of niet, je hoort het niet vaak, maar we hebben vandaag een Japans duo in ons midden. Twee dames, Pink Lady, debuteerden in 1979 met Kiss in the Dark. Maar eerst is hier Cliff Richard, die in 1966 Blue Turns to Grey de hitlijsten inzong. Het was van de Rolling Stones, die er zelf geen hit mee hadden. Cliff's versie haalde de 18e plaats in 1966.

tweede triootje wordt volgezongen door Annette Hesterman. Met een oudje van Nancy Sinatra. Je weet wel, over die schoenen die zijn gemaakt om op te lopen. Haar carrière, die van Annette, begon in 1966. In 1969 nam ze als invalster voor Sandra Remer deel aan het Nationaal Songfestival. En eindigde op de vierde plaats met Zoek het niet te ver. Annette was kortstondig zangeres van de Roadies. En wie ook op schoenen liep was Pamela. Ja, die van Toto. En natuurlijk Good Golly Miss Molly. In dit geval van de Creedence Clearwater Revival.

Van de schoenen naar de klompen en why not? Bill Haley maakte in 1958 het album Rockin' Around the World. En ja, dan kom je als je over de hele wereld gaat natuurlijk ook op het platteland waar de klompen te pas en te onpas worden gedragen. Dus ga je er ook over zingen. Je hoort The Wooden Shoe Rock straks. Want eerst is hier de Amerikaanse post-disco band Vaughan Mason & Crew met Bounce, Rock, Skate & Roll uit 1999.

laatste van deze show is zoals gebruikelijk instrumentaal en heet Breezy op Sea Breeze. De B-kant van Neckbone uit 1974. De MG's maakten als begeleidingsgroep van Booker T het deuntje in 1968 en neemt je mee naar het radionieuws. Ik wens jou een prettige dag verder. Zie je graag morgenochtend opnieuw op dit station om 11 uur. Ben ik er ook. Tot dan!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat woordvoerder. Volgens Spaanse lokale media is de grote natuurbrand in Andalusië in hevigheid afgenomen. De brand brak vorige week donderdag uit en heeft al 25.000 hectare natuur in de as gelegd, maar breidt zich niet snel meer uit. De bewoners van het gebied kunnen nog altijd niet naar huis. De minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz Cabello, laat weten dat de brandbestrijders zich richten op het compleet indammen van de vuurzee langs de randen. Het blussen is erg lastig omdat de wind steeds verandert. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel zullen dalen dan dat men eerder dacht. Door de oorlog tussen Iran en de VS is er een tekort van rond de 1,8 miljoen vaten olie per dag ontstaan. De prijzen van brandstoffen lopen nog verder op als gevolg van aanvallen op de scheepvaart en de energieinfrastructuur in het Midden-Oosten. Het IEA ziet wel dat de vraag naar olie is afgenomen en dat komt dan weer door de hoge prijzen. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op Jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot

0: leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
3: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: En een Nederlandstalige in Bart's Middagbreeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze. Met Herman van Veen nu en opzij.
1: Opzij, opzij.

0: misschien.
1: Het is een aanklacht tegen de haast van alle dag en roept op tot onthaasten. Een nummer van Herman van Veen en opzij, nummer 1979. Twee jaar later kwam deze plaat uit van The Quick, The Rhythm of the Jungle. En het werd een top 20 hit in Australië. In Europa werd het ook een hit.

de beginperiode van de band. De warme soulklanken, de melodieuze baslijn en de karakteristieke stem van Boy George geven het nummer een bijzondere, bijna dromerige sfeer. Het gaat over de onzekerheid en kwetsbaarheid die liefde met zich mee kan brengen. Een prachtige jaren 80 klassieker die nog altijd heel natuurlijk en tijdloos klinkt. In Bart's Middle Breeze, Culture Club en Time, Clock.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je er maar op staan op de 1098 en 1395 AM. Of op de stream live.radiosibris.nl.

Michael Jackson, grote muziekicoon. Human Nature hoorde je. Miljoenen exemplaren zijn ervan verkocht van dit nummer. Freedom van Mac en Katie Kisoon.

en Talking in Your Sleep. En die komt uit 1983 en werd een van de grootste hits van de Amerikaanse band. De combinatie van rock, pop en die kenmerkende jaren 80 synthesizer geeft dat nummer een heerlijk herkenbaar geluid. De tekst gaat over het vermoeden dat iemand in zijn slaap dingen zegt die hij overdag liever verborgen houdt. Een sfeervolle klassieker met een onweerstaanbare refrein.

Even deze hele mooie van U2, The Unforgettable Fire. Ze hebben toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur, Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radioseries.nl. En wij gaan eruit met de mama's en de papa's. California Dreaming. Wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Rotterdam zijn de rechtbank, een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Op de gebouwen zijn de woorden pedofielen en 282 SR gespoten. Aangenomen wordt dat dat verwijst naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht, waarin ontvoering of het opzettelijk vasthouden wordt beschreven. De rechtbank laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de bekladding betrekking heeft op een bepaalde zaak. Er is nog niemand opgepakt. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige jeugdsynagoge hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. Het pand aan de Volkingendwarsstraat is van de gemeente en wordt sinds 2023 gekraakt. Dit werd gedoogd, maar de gemeente wil het pand nu gaan gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor handhavers en ambtenaren. De krakers kregen eerder tot 8 juni om te vertrekken, maar weigerden en daarom volgde een kort geding. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De Europese Unie heeft onlangs de sancties tegen de Russische schaduwvloot uitgebreid. Schepen uit deze schaduwvloot worden ingezet om sancties tegen Rusland te omzeilen. De EU wil deze schepen niet alleen stoppen, maar ook de lading verkopen. Rusland zal waar dan ook optreden wanneer het dat nodig vindt, aldus Poetin. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat woordvoerder. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen.

0: digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Paul's Muziekboutique.
1: Ik blijf dat wel een van de mooiste vinden van Coldplay, hoor. Viva la vida. Aan het begin van deze woensdagafdeling. Het is vandaag de internationale dag van de jeugd. Dat doet mij herinneren dat ik mijn collega Bart de Zwart even moet bedanken voor het afgelopen uur hier op het station. Hey, leuk dat je erbij bent. We gaan muzikaal op weg naar de klok van 2 uur. En ik heb gewoon mooie muziek meegenomen zoals je dat van mij gewend bent in mijn muziekboutique. Zoals deze. Earth, Wind and Fire. September. En wat de temperaturen hier in Frankrijk betreft kijken mensen al uit naar die maand van het jaar.

0: Earth, Wind & Fire, terwijl wij ondertussen de week weer even door midden hebben gezaagd.
1: Radio Seabreeze, nostalgisch verfrissend met Pauls Muziekboutique. Goedemiddag. Van 1 tot 2 Pauls Muziekboutique.
0: We zijn alweer op de helft. Dat is goed om te weten als je weer een beetje uitkijkt naar het weekend. Dus voor bijzonderheden gesproken, vanavond natuurlijk de zonsverduistering. En dat kader deze van de Walker Brothers. Maar goed, zo dramatisch is het niet dat de zon niet of nooit meer schijnt. Het is maar ongeveer een minuut, heb ik me laten vertellen.

konden hier in Frankrijk brilletjes kopen om de ogen te beschermen tegen de zonsverduistering. Het effect daarvan op je ogen. Ja, moet er wel mee uitkijken, hebben ze me verteld. Maar goed, ze waren in no time uitverkocht, al die speciale brilletjes.

Catherine Ferry. 1, 2, 3. En van Frankrijk gaan we naar België. Een nummer dat al een tijdje terecht in onze galerij der Hollands Glories staat. Het was hun debuut, Clouseau. En je ziet er gaan.

Blijft een mooi nummer, hè, van die The Eve of the War. Dat verhaal van ergens halverwege de vorige eeuw. Nieuw op de plaat gezet in het jaar 1978 door Jeff Wayne. Dit was de titelsong ervan. Inderdaad, The Eve of the War.

Ik hou van zijn liedjes uit de jaren 70. Hij is overigens nog steeds muzikaal actief, hè, die Gilbert O'Sullivan. Maar dit was een van die grote van hem, Get Down. En ook van de muziek van Amy McDonald. Daar mag je me 's nachts voor wakker maken. Zoals dit nummer, Let's Start the Band.

0: was destijds de achterkant van Have You Ever Seen The Rain, uit de tijd dat ze wat wij noemden het double A-side singles hadden. Dus zowel de voor- als de achterkant waren allebei even goed. Creedence Clearwater Revival, track dat je ook vindt op het album Cosmos Factory, Hey Tonight. En van de volgende plaat betreft is er één onder het motto...
1: Onopgemerkt, maar onvergetelijk.
0: Dus de Frans... Nigeriaanse zangeres Aza. En jaren geleden kwam dit nummer van haar uit. Nee.

0: nummer dat heet uit het jaar 2010, afkomstig van het album Beautiful Imperfection. Dat was de Frans-Nigeriaanse zangeres Aza, met het nummer Maybe. Niet echt opgevallen, maar wat mij betreft een onvergetelijk mooi nummer. Hoor.
1: Dit is een echte muziekboutique, klassieker.
0: Ik ken het nummer ook in uitvoering van Brian Ferry. Maar dit is originele. The Everly Brothers and the Price of Love.

als ik heel eerlijk ben, vind ik het zeker zo goed als dat nummer van Brian Ferry dat ergens uitkwam in de jaren 70. Maar dit was dus de originele. The Everly Brothers en The Price of Love. En daarvoor gingen we heel ver terug in de tijd. En voor deze gaan we naar het jaar 1972. Slide, Look What You've Done.

0: maakte deel uit van de glamrock. De heren met de glitter, de hoge hakken, de glimmende pakjes. De muziek was lekker. Slate en Look What You Have Done. En ja, het is weer de tijd voor onze galerij.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Ik heb een heel mooi nummer voor je klaarstaan. Het komt van een album van Lisbeth List. Het album Vergezicht. Dat kwam uit in het jaar 1999. En op dat album vinden we Heb het leven lief. Nou, een mooier advies op deze woensdag kun je toch niet krijgen?

Herinner mij nog die tv-serie? Volgens mij was het op zaterdagmiddag. Allemaal grappen en grollen, de Monkees. En af en toe ook wat muziek, zoals deze Neil Diamond-compositie. I'm a Believer. En dit is een wat onbekend nummer voor mij van Jimmy James. Luister naar de titel Live.

We kennen hem met name van de nummers Now's the Time and I'll Go Where the Music Takes Me. Jimmy James, en dit was een nummer dat niet verder kwam dan nummer 24 destijds. En de laatste ligt op de draaitafel, vrienden. Zometeen heel veel plezier met Erik Verbouw hier bij Radio Seabreeze. Queen, Friends Will Be Friends. Tot morgen.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. Op het WhatsApp-kanaal heeft de politie Noord-Holland verschillende tips gegeven over de zonsverduistering vanavond. Het gaat om veiligheidstips, bijvoorbeeld niet autorijden met een speciale eclipsbril op. Je brengt anderen niet in gevaar voor een beter uitzicht, aldus de politie. Ook wordt afgeraden om de eclips tijdens het autorijden te filmen. Wil je het verschijnsel volgen, ga dan op zoek naar een veilige parkeerplaats en parkeer niet op de vluchtstrook, zegt de politie. En oogarts bij het Erasmus MC Alberta Tiadens zegt dat er vanavond goed op de ogen van jonge kinderen en jongeren gelet moet worden. Zij lopen meer risico op schade bij het kijken naar de zonsverduistering omdat hun ooglenzen heel helder zijn. Tiadens denkt dat veel jonge mensen de drang voelen om toch in het zonlicht te kijken. De oogarts waarschuwt dat wanneer je rechtstreeks in de zon kijkt, het zonlicht door het oog gebundeld wordt op de plek waarmee je het scherpst ziet, het netvlies. Door de grote hoeveelheid licht kan daar schade ontstaan en er is geen behandeling die deze netvliesschade kan genezen. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben een rechtszaak tegen de regering van Donald Trump aangespannen. Volgens de organisaties heeft die ervoor gezorgd dat het voor het internationaal strafhof lastiger is om personen te vervolgen die misdaden tegen de mensheid op hun geweten hebben. Zij eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid. De internationale rechtsorde wordt door de maatregelen ondermijnd, aldus de organisaties. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een

en Robin Necken uit ons basisjaar voor vandaag. Ja, ik zeg het niet voor niks. We houden je een beetje voor de gek met die plaat van Elvis Presley. Want normaal, ja, Elvis, dat is eind 60, begin 70 jaar. Maar deze plaat is een keertje opnieuw uitgebracht. En wel in ons basisjaar waar we het de komende 2 uur met je over gaan hebben. Hey, hallo en wees welkom. Dit is weer de bouwval 2 uur lang. Gaan we plaatjes draaien uit een bepaald jaar. We hebben daar nog wat informatiedingetjes bij. En we gaan eens kijken wat er dus allemaal gebeurd is dat jaar. En we gaan ook nog gewoon andere plaatjes draaien, hoor. Als jij een leuk plaatje weet en je denkt van, hey, die moet gedraaid worden. Mag je dat even kenbaar maken? En dan draai je hem ook nog in deze 2 uur dat ik hier ben. Even kijken, wat is er allemaal gebeurd? We hebben een nieuwe voorzitter van de IJsbedevaart. We hebben de laatste vlucht van de Space Shuttle in dit jaar. Er zijn een paar aardbevingen. We hebben iets op politiek. We hebben een topcrimineel die op klaarliggende dag neergeschoten werd. En we hebben nog wat andere ministers, presidenten uit onder andere Amerika, waar van alles mee aan de hand is. We hebben dit jaar ook hits gehad. En wel op nummer 10 in de, laten we even kijken, de non-commerciële lijst. Laten we die even als eerste pakken dit uur. Is op nummer 10 daar dus Nena, Anyplace, Anywhere, Anytime beland. 9 was Chips in Black, Who Are You Gonna Call, Chips dus. En op 8, Ik Wou Dat Ik Jou Was van Veldhuis en Kemper. 7 was daar voor de heer Garth Graetz en Anyone of Us. Cowboy van Chips stond op nummer 6. 5 was voor Tell Her van Jim Buckham. En Sorry Seems to Be the Hardest Words van The Shocking Blue stond op nummer 4. Volgens mij was dat iemand anders, maar oké. Okay. Dan Frans Bauer, Heb Je Even Voor Mij, stond op nummer 3 dit jaar. En 2 was voor de Summer Jam van de Sun Club. En dan is het wel Summer Jam 2003 geworden. En dan op nummer 1 in 2003 voor jou speciaal hadden we de heer Jamai en Step Right

dit allemaal. Alright. Dat was in 1975 al met de heren Hank the Knife en de Jets en de Stan the Gunman. En daarvoor natuurlijk de Family Portrait van Pink. En dat kwam uit ons basisjaar 2003.

zeer goed. Maywood en die hadden het over Rio. Toen de dames nog wel met elkaar praten. Want ik weet niet. Ja, je weet het misschien al. Hè? Het is al heel lang geleden dat de dames uit elkaar zijn gegroeid. De zussen Maywood, zo gezegd. Nu even uit een ander jaar. 2003, ons basisjaar. Nelly Furtado en Powerless.

Gaynor uit 1975 kwam deze plaat. En I'll Be There, oftewel Reach Out, I'll Be There, zoals het dan officieel mag heten. We gaan naar het jaar 1987 en dan gaan we dadelijk weer gauw terug naar 2003, ons basisjaar. Maar eerst nog even deze plaat uit de 80e jaren, eind 80e jaren mag ik wel zeggen. Dit is Living in a Box en Living in a Box.

2003 en I'm With You. En we gaan eens even kijken in 2003 wat er allemaal gebeurd is zo'n beetje. De Belgische Walter Baten volgt Lionel van den Berg op als de voorzitter van het IJzeren Bedevaartcomité. En de lancering van de Space Shuttle Columbia vlak na lancering raakt een stuk isolatieschuim los, waardoor het ruimtetoestel bij terugkeer op 1 februari zal verongelukken. Dan voor de kust van Quilomaine, moet ik het goed zeggen, in Mexico vindt een aardbeving plaats van 7,2 op de schaal van Richter. 27 mensen sterven door die aardbeving. Dan de zetelverdeling naar de Tweede Kamerverkiezing op 2002 was dat volgens mij, ja. Is het CDA 44, PvdA 42, VVD 28, SP 9, lijstpartij Pim Fortuyn 8 zetels, GroenLinks 8, D66 3, D66 6, sorry, ChristenUnie 3 en de SGP 2. En het CDA die blijft met 44 zetels. De PvdA met 42 zetels dus net voor. Met deze Kamerverkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen in 2003. En dan als laatste nog in, nog net op het nippertje van januari van 2003. Topcrimineel, de Heineken-ontvoerder Cor van Hout. Die wordt op klaarlichte dag neergeschoten in Amsterdam. En zoals we nu een beetje weten, was de aangever daarvoor eigenlijk zijn compagnon in de Heineken-ontvoeringszaak, de heer Holleder.

dan heb je ze weer. Hè. Die plaatjes die zo lekker zijn. En dan uit het verre verleden. Deze kwam uit 1966. It's the same old song. Oftewel The Motions.

een hele grote hit in de Nederlandse hitlijsten. Trouble en Ramagananahan. Een of andere fantasietaal waar ze in zongen. Maar wat een succes wordt in de lage

voor één keer samen Piazzadora en Jermaine Jackson. Zij een vrouw van een rijke man en hij die wat geld nodig had, zo gezegd. En dat deden ze dan samen in 1984, When the Rain Begins to Fall. En er zat ook zo'n hele mooie videoclip bij, waar twee zo'n soort, twee strijdende partijen waar dan de twee geliefden uitkwamen, zo gezegd. Ja. Hey, dit is Theo van Kleef.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Spanje worden allerlei maatregelen genomen voor de totale zonsverduistering vanavond. De autoriteiten verwachten grote aantallen toeschouwers en vrezen voor bosbranden. De totale zonsverduistering is te zien op een smalle strook op aarde in delen van Groenland, Rusland, IJsland en Spanje. Er is een speciale surveillanceoperatie in het leven geroepen op de belangrijke wegen ten noorden van Madrid. In Catalonië en op Mallorca zijn bepaalde natuurgebieden en wegen tijdelijk gesloten. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. De Washington Post meldt dat de bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis in Washington minstens $927 miljoen gaan kosten. Dat is fors meer dan wat eerder gemeld werd en de meeste kosten worden betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Het gaat onder andere om de bouw van een grote balzaal, het opknappen van Lafayette Square en het aanleggen van een landingsplaats voor een helikopter. Het door een aardbeving getroffen Colombia krijgt van de Europese Unie €2,1 miljoen aan noodhulp. De beving met een kracht van 7,4 kostte al aan ruim 200 mensen het leven en veroorzaakte grote schade. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan medische hulp, onderdak, voedsel en schoon water. Het Duitse Rode Kruis geeft daarnaast €100.000 om 2500 gezinnen in de getroffen regio's te helpen. Brussel stemt met Colombia af waar behoefte aan is. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

2003, Stacy Orrico, hoorde je op de radio. Ja, ik kon het even niet laten hoor. Het klinkt zo leuk als je dat achter elkaar zegt. Dus even kijken, welkom. We gaan weer eens even kijken wat er gebeurd is in 2003. En dan wel op het hitniveau. We hebben in het eerste uur even behandeld de publieke omroep top 100. En daar dan het top 10 lijstje van wat in 2003 uitkwam. Ik ga nu eens even kijken naar de commerciële lijst. En die ziet er weer heel, heel anders uit. Dus we zijn benieuwd. Op 10 stond daar Dido met White Flag en Traffic van Chesto op nummer 9. 8 In de Klap van 50 Cent en 7 Sunrise Simply Red. Feel van Robbie Williams stond op nummer 6 in die commerciële lijst. En ik wou dat ik jou was van Veldhuis en Kemper op nummer 5. 4 dan van The Black Eyed Peas en Where is the Love. En Nena samen met Kim Wilde stond hier op nummer 3 met Any Place, Anywhere, Anytime. Op 2 dan Blue featuring Elton John en Sorry Seems to be the Hardest Word. En op nummer 1 in 2003 in de commerciële top 100 lijst van 2003, waar ik net dus het top 10 lijstje van voorlas, is The Underdark Project met de Summer Jam 2003. Hij stond bij de andere niet.

Bye Bye Mr. American Pie. Even kijken wat er allemaal gebeurd is in 2003, ons basisjaar voor vandaag. De Amerikaanse president Colin Powell, minister-president moet ik zeggen. Ik doe het helemaal verkeerd. De Amerikaanse minister Colin Powell, ja, dat was hem, presenteert in New York voor de Verenigde Naties de Veiligheidsraad bewijzen dat Irak over massavernietigingswapens zou bezitten. En later bleek dat dus totaal niet waar te zijn. En een metrobrand in Zuid-Korea, die eist meer dan 120 levens in 2003. Dan 16 personen, waaronder de dader, vinden dood bij een zelfmoordactie op een autobus in Hafna. En een 16-jarige Jamal Lohman, die wint de eerste Idols-finale in Nederland. De eerste single die hij uitbrengt, Step Right Up, die wordt nog een hit in Nederland ook nog. En het is eigenlijk de eerste ding van een talentenjachtachtig iets dat we hier in Nederland hadden. En tegenwoordig is de heer J.M. is daar wereldberoemd mee geworden. En die houdt ze nog steeds, die talentenjachten. Dan met beëindiging van 18 rechters. Beëdiging met 18 rechters treedt het internationaal strafhof in Den Haag in werking in 2003. En de Wereldgezondheidsorganisatie roept een global alert af. En wel vanwege een nieuwe ziekte genaamd SARS. Oftewel kortweg SARS. En dat gebeurde er allemaal

Future en If I was een van de platen die hij zelf persoonlijk uitbracht in 1985 en een redelijke hit was hier in de Lage Landen.

Ja, ze had één of twee hitjes. Dit was uit 1970. En ze wonnen volgens mij het Eurovisie Songfestival mee. Maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval, Dana, we hadden twee of drie hitjes hebben we van, hun, van haar in het systeem hier zitten. En dat betekent dat ze ook zo'n twee, drie hitjes gehad heeft in de Nederlandse hitlijsten. Ja. En we gaan weer eens even kijken wat er gebeurd is in 2003 in de Golfoorlog die toen bezig was. Miste twee kruisraketten het doel en slaan in op een marktplein in Bagdad. En de Amerikaanse troepen in Irak nemen bij vergissing een groep bestaande uit Koerdische strijdkrachten en Amerikaanse special forces onder vuur. En het Amerikaanse hulp trekken Irakezen in Bagdad het metershoge standbeeld van Saddam Hussein omver. Volgens de VS is hiermee de Tweede Golfoorlog symbolisch ten einde geraakt. En in 2003 was het ook zover dat de kerncentrale in Dodewaard definitief is gesloten. En dan als laatste in dit gedeeltetje zo gezegd. Het standbeeld van Pim Fortuyn dat botst tijdens het transport tegen een viaduct in Rotterdam. En het beeld wordt daar danig bij beschadigd. Het wordt zo gezegd onthoofd. En dat voor Pim Fortuyn. Als je nou trouwens niet weet wie Pim Fortuyn is, moet je het even googelen. Dat is iemand die in de race was om minister-president te worden. Dus,

Beach Boys en I Can Hear Music. En daarvoor trouwens hoorde je The Walker Brothers en The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En dat waren twee hele mooie uit mijn privé favoriete collectie.

maar dat had je al begrepen, denk ik. En Vaya con Dios. Uit 1972, zomaar op je radio. De Cats dus. En ook zomaar op je radio is dit een van de succesvolle hits van Madonna. Ja, toen ging het nog.

ik lees net de tekst hier op de computer. The Brotherhood of Man and My Sweet Rosalie. Nou, ik weet niet of je een beetje muziekkennis hebt, maar dat is deze niet. Dit is Rosalie van de Zimmerzaler Schützenjäger. Ja, een Duits plaatje dus, maar oké. Het zit er voor mij op. En ik ga besluiten met een hele mooie, met een hele mooie dame met een hele leuke, mooie stem. Nooit echt een groot zangtalent geworden, in ieder geval hier in Nederland, maar toch. Dit is Dido uit ons basisjaar 2003 en White Flag. Hey, tot de volgende keer.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. Het ongeluk vond vorige week donderdag bij een grote duinbrand plaats. Op sociale media wenst de brandweer de familie, vrienden en collega's van de omgekomen brandweerman veel sterkte toe. In Zwitserland wil men de BTW de komende 12 jaar met 0,5 procentpunt verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. Door deze maatregel zou er zo'n 29,6 miljard euro beschikbaar komen. Zwitserland is militair neutraal en wil het geld uitgeven aan onder andere luchtverdediging. Het voorstel moet nog wel door het Zwitserse parlement tegen het licht gehouden worden en vervolgens mag de bevolking zich er in een referendum over uitspreken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar tijd en de eerste in IJsland sinds 1954. Net zoals in Nederland zijn in de hoofdstad Reykjavik alle speciale eclipsbrillen strak uitverkocht. De autoriteiten waarschuwen nu al voor drukte op de weg en mensen worden opgeroepen bijtijds te vertrekken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Onbekend is nog hoe dat kon gebeuren. Er waren op het moment dat het ongeluk plaatsvond 5 bemanningsleden en zeker 114 passagiers aan boord, maar omdat jonge kinderen gratis meevaren is onduidelijk hoeveel mensen er precies aan boord waren. De autoriteiten in Zimbabwe zeggen dat er zeker 77 overlevenden zijn. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Friday. Ze werden in het begin ook wel de Tavares Brothers genoemd. Maar wij kennen ze beter natuurlijk als Tavares. Eén van hun wereldhits. Uit 1977. Don't take away the music. Zo, vrienden, waren ook op deze avondloot. Lekker een uurtje terug naar de voltooid verleden tijd. Ook weer vandaag is hier weer voor jou. Hoor. Dit is de middel of

0: natuurlijk. In onze eigen lijst in 1980. Billy Preston en Sayurida.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Zon, zomer, zee, badlakens, af en toe een verdwaalde opblaaskrokodil. Volgens mij heeft Rudy Karel het al lang veel beter begrepen, jongens.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

afkomstig, Henk de Knife en de Jets. Dit is de Will of the Road Show, wereldwijd, lekker ook via het internet natuurlijk. En via vele, vele, vele lokale zenders. Fijn dat jullie erbij zijn. En ja, tuurlijk, even in de jaren 80, 1987, dit is Alexander O'Neill.

Wild, Amerikaanse, Jamaicaanse reggae band met invloed uit de soul, de funk en de disco. Groep is opgericht in 1973 en bracht sindsdien meerdere albums uit. Van de meest bekende nummers wordt onder meer dat mooie Now That We've Got Love uit 1978. Dankjewel heren voor jullie virtuele optreden.

Engelse land, waar ze alleen maar Engels spreken. Ben ze toch wel het meest bekend met dit nummer, Everybody's Gotta Learn Sometime. Dan gaan de Corgis in the middle of the road. Zo, dan nog iets van de D. Olly Dots. Ja, nog goed, staat op de hitlist, dus moeten we doen, hè. En tijd voor koffie. Vrienden, met melk en suiker graag. Dit is Peter Frampton.

meiden. Ja, het is geregeld. Ga mee naar Trinidad. Vind het leuk, ja? Mag ik dan eindelijk mijn regenjas eens thuis laten? En daar gaan de Dolly Dots even laatst in de show, vrienden. Zometeen nog veel meer lekkers. En wij spreken elkaar morgen. Fijne dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axle Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken, zoals Batavus en Sparta. Gisteren werd Axle failliet verklaard nadat er vorige week uitstel van betaling werd aangevraagd. Quanta Capital topman Mel Sutcliffe is voormalig wielrenner en verkocht zijn bedrijf Eurotrack Rally Ireland jaren geleden aan Axle. Aan de Ierse media laat Sutcliffe weten dat Axle een spectaculaire verzameling bekende fietsmerken wereldwijd heeft. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verf woorden als pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. Oekraïne wordt bijna dagelijks met drones, kruis- en ballistische raketten vanuit Rusland bestookt. En dikwijls komen die ook in andere landen terecht. De NAVO-landen verklaren dat Rusland de volle verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen en blijven achter Oekraïne staan. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. In geen enkel ander land is onderwijs voor meisjes en vrouwen taboe. Het onderwijsverbod schendt fundamentele rechten, zegt UNESCO. In 2021 werd de macht in Afghanistan door de Taliban overgenomen. Het gevolg is dat vrouwen kort gehouden worden. UNESCO waarschuwt ook voor toenemende armoede in het land. Het weer, het blijft helder. In de nacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen, een warme zomerdag met volop zon bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind, wordt het 32 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

with it. En toch vond ik Spargo leuker. Of de George Baker Band. Ja, zeg het maar. Get Down and Get With It van Slade, dames en heren. Glam rock in optima forma uit 1971. Met achterlijke schoenen, krankzinnige broeken. Het haar nog gekker. Het kwam allemaal uit Engeland en we vonden het prachtig. Dames en heren, welkom. Het enige live programma met de 5 en de klok van maandag tot met donderdag. Cheerio, het is happy hour. En dat betekent de beste hits dubbelop. Heel Nederland is in de band van de eclipse. Er staan gigantische rijen voor winkels die een zonneverduisteringsbril kopen. Je pak gewoon eens DBL klaar en anders gewoon je vingers. En goede tip las ik ook. Draai je gewoon om naar de zon. En zet je camera aan op je telefoon. Die dan naar de zon filmt. En dan kijk je hem gewoon op je telefoon. Niks aan de hand. Blijf het rustig luiden, dames en heren. Welkom bij Barkies Bonanza. Uiteraard weer met de hits van je leven. En die hits van je leven die komen uit de top 40. Zoals deze was op 12 augustus 1971. 12 augustus 1981. 1997 en 2002. We draaien de beste drie platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer 17:15. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wieper Barkie. Straks met het weerbericht voor morgen. En natuurlijk hoe laat is die eclipse vanavond. En de belangrijkste nieuwsitems. Dat op Seabreeze.

maken we toch ook wel weer even de actualiteit in Barkies van het, dames en heren. Er was erg veel ophef over de nieuwe film van Nolan. The Odyssey. Ik heb hem zelf niet gezien, maar iedereen die hem gezien heeft zegt dat het geweldig is. Maar iedereen vond het te woke. Er zat een transseksueel in. En nou ja, dat kan natuurlijk allemaal niet. Maar goed, ik heb er geen mening over. Nogmaals, ik heb hem niet gezien. Maar in 1981 hadden we ook Odyssey. Maar die maakte muziek. Dat was deze band. Going Back to My Roots in Barkies Bonanza. Dames en heren, iets wat we in onze nabijheid allemaal hebben kunnen vaststellen. Een kwart van de GGZ-patiënten raakt uit beeld. Ruim 60.000 mensen met psychische aandoeningen raken na hun behandeling uit beeld. Daarmee raakt een kwart van de patiënten vaak opnieuw in de problemen. Zo blijkt uit een grote inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Na een behandeling komen mensen vaak op straat terecht of kampen met financiële problemen. Zo belanden ze al snel weer in een nieuwe crisis. Sinds 2015 is het voor gemeenten niet meer verplicht om de zorg te bieden die na een opname of detentie nodig is. Ook is de verantwoordelijkheid hiervoor versnipperd. De brancheorganisatie pleit voor terugkeer van deze bemoeizorg om een GGZ-draaideur te voorkomen.

speciaal voor mijn grote vriend. Misschien wel beste vriend. Ja, nee, niet misschien. Lars Kwaadvlieg. Ik weet dat hij knettergek is van deze plaat. Het stond natuurlijk in hitparade van 12 augustus 2002. Dus draai ik hem speciaal voor Lars. Die gaat volgende week op vakantie. Hij wel. Heerlijk. A Little Less Conversation. Het was overigens de enige keer dat er toestemming is gegeven om een cover van Elvis te maken. En dat is dan een Nederlandse Junkie XL, maar heeft wel in Amerika Junkie moeten laten vallen, want dat lag een beetje gevoelig, dames en heren. We gaan naar het nieuws. De KNVB heeft 24 NAC-supporters een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van de club tegen Heerenveen op 10 mei. Nou, lekker op tijd, jongens. Die wedstrijd werd vlak voor het eind definitief gestaakt nadat er opnieuw brandende fakkels op het veld waren gegooid. De stadionverboden zijn onder meer opgelegd voor het gebruik van geweld en het gooien van illegaal vuurwerk op het veld. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Rond de wedstrijd werden 11 mensen aangehouden. Wij gaan naar 1973, dames en heren, met Jan Akkerman. Hier is Focus. En Hocus Pocus.

misschien wel de enige superband die Nederland ooit rijk is geweest. Focus. Jan Akkerman, Thijs van Leer. Fantastische muziek. Dit was Hocus Pocus, de kortere uitvoering. Op een gegeven moment waren ze ergens in de Verenigde Staten. En moesten ze live optreden op een televisieshow. Toen zei ze, ja, dat nummer duurt te lang. Toen zei ze, oké, hold my beer. We gaan het regelen. Hebben ze twee keer zo snel gespeeld. Ook goed. Zometeen, dames en heren, gaan we in Barkies Bonanza naar de jarige. Wie zijn er geboren op deze dag, op 12 augustus? Je hoort het. Zometeen na deze van Ray Parker Jr. Ken je die nog? Je kent hem van Ghostbusters, maar ook van Radio. Dit was een van zijn eerdere hits.

0: Carter Jr. en A Woman Needs Love uit de hitparade. De top 40, Nederlands top 40 van 12 augustus 1981. A Woman Needs Love, dames en heren. Wist je trouwens dat dit is niet alleen de eclipse, hè, vanavond, waar iedereen helemaal hysterisch over is. Maar anyway, vanavond zijn ook de Perseïden. Dan zou je zeggen, wat de neuk zijn de Perseïden. Dat is het jaarlijks terugkerende stroom ruimtestof. Tijdens het piekmoment sluizen ze door het dichtste gedeelte van de wolk en het resultaat is een regen van vallende sterren. Het hoogtepunt valt in de nacht van vanavond. Op donderdag volgens Weerplaza zijn de sterren tussen 2:30 vannacht en 4:30 vannacht het beste te zien. Wil je het zien, dan zou ik zeggen, nou, 3:30 eruit, kopje koffie, kopje thee, borreltje en dan na 1:30 erin. Tijdens die piek mag je rekenen op 50 tot 65 meteoren per uur, ofwel een vallende ster per minuut. Dat zijn een hoop wensen die je mag doen.
1: Deze dag in popmuziek.
0: 12 augustus, dames en heren. En voor wie gaan we de kaarsjes uitblazen? Op de taart die popmuziek heet. We beginnen op 12 augustus 1951. Toen werd geboren August Darnell. Zijn volledige naam is Thomas August Darnell Browder. Hij was de zanger van Kid Creole en de Coconuts. Kid Creole is een stuk korter. Anyway, 12 augustus 1954. Pat Metheny, jazz-rock-gitarist in de Verenigde Staten. 1 hit gehad in Nederland. This is not America. 1955, onze eigen Heintje Simons natuurlijk. Ja, wie kent hem niet. En 1961, Roy Hay moet ik zeggen. Zanger en gitarist van de Culture Club. Niet te verwarren met Boy George. 1963, Sir Mix-a-Lot. Zijn echte naam is Anthony Ray. Is een rapper uit de Verenigde Staten. En 1968, Paul Tucker. Toetsenist van The Lighthouse Family. Geboren op 12 augustus 1969. Ingrid H2O van Def Dames Dope. Die kent hem niet. En 1969. Tanita Tikaram, zangeres uit het Verenigd Koninkrijk. Maar dames en heren, voor de hitjaren van vandaag gaan we terug naar 12 augustus 1949. Hij is legendarisch. Toen zag het levenslicht Mark Knopfler, natuurlijk, van de Dire Straits.

weten, dames en heren. In Barkies Bonanza zijn we gek op one-hit wonders. Zeker als ze van wereldwijde omvang zijn. Dat je denkt, waar komt dit vandaan? Nou, dat was deze hit, dames en heren. Uit 1997. Op 12 augustus stond het hoog in de Nederlandse top 40. The Verve en Bittersweet Symphony. Iedereen kent het nummer. Daarna hebben we nooit meer van ze gehoord. Dat is een one-hit wonder, dames en heren. We gaan nog één keer naar het nieuws. Het aantal inbraken en pogingen tot inbraak bij brandweerkazernes is dit jaar explosief gestegen. In 2024 en 2025 ging het om respectievelijk 17 en 18 inbraken. Dit jaar, tot nu eigenlijk, waren de kazernes al 50 keer doelwit. Verklaring voor de plotselinge groei is dat criminelen hebben ontdekt dat er een markt is voor het specialistische gereedschap dat de brandweer gebruikt. Aldus de politie. Het gaat bijvoorbeeld om scharen waarmee auto's worden opengeknipt om beknelde mensen te helpen. Politie, brandweer en justitie slaan nu de handen ineen om de inbraken tegen te gaan. Gedacht wordt aan extra camera's en spiegelruiten tegen de inkijk. Nou, wat je ook doet, doe je. Ik zou in ieder geval geen geldautomaat daar in de buurt installeren. Okay. Zo meteen gaan we naar nummers 1, dames en heren, in Barkies Bonanza. Deze dag, maar eerst Ronan Keating.

bijvoorbeeld. Denk maar aan Elvis Costello, What a Good Year for the Roses. Maar wel een mooi nummer. En het stond hoog in de hitparade van 12 augustus 2002. En over hoog in de hitparade gesproken, dames en heren. We gaan naar de nummers 1. De nummers 1 van 12 augustus 1981. 12 augustus 1997. 2002. Maar we beginnen op 12 augustus 1971. Toen Perret en Borriquito.

12 augustus 1971. Perret en Borrachito. En Borrachito betekent klein ezeltje. Nou, dan weet je dat ook weer. We gaan naar het weerbericht. Vanavond is het helder en dat is goed nieuws. Want er vindt een gedeeltelijke zonsverzuistering plaats. Nou, dat is je niet. Dat heb je ongetwijfeld meegekregen. Om 7:15 schuift de maan geleidelijk voor de zon. En het hoogtepunt van de verduistering is ongeveer 8:10. Daarmee wordt ongeveer 88% van de zon bedekt door de maan. Het is een heldere avond, dus we kunnen alles gelukkig zien. Weerbericht dan voor morgen. Morgenochtend schijnt de zon uitbundig en warmt het onder invloed van een zwakke tot matige zuidoostenwind nog wat sneller op dan vandaag. Tegen het middaguur worden in Brabant en Limburg al de eerste tropische waarden van 30 graden gemeten. Ook elders is het snel warm met 25 graden in Groningen en Friesland en 28 graden in het midden van het land. Morgenmiddag wordt het met zonovergrote omstandigheden zeer warm in het hele land. Met uitzondering van de Waddeneilanden wordt het overal tropisch warm met 32 tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. Bij een temperatuur van 35 graden of meer is het alweer de 8e zeer hete dag van het jaar. En dat is een record. Op de westelijke stranden kan het in de middag nog iets afkoelen door een zwakke zeewind. Omdat de luchtvochtigheid laag is, zal de hitte nog enigszins draaglijk aanvoelen. Nummer 1 in 81, Michael Jackson.

films hebben ze gemaakt. Man in Black 1 en 2. Dit was de titelsong uit nummer 1. Will Smith moet ik zeggen. Uit 1997. Man in Black. Het stond op nummer 1 op deze dag in 1997. Ik ben een beetje woordblind voor dat getal. Maar anyway. Dames en heren, deze Barkies Bonanza zit erop. Morgen meld ik me weer. Same time, same station. Ik wens jullie een fantastische zonne-eclips. Ga ervan genieten. Doe niet te spastisch met je ogen. Komt dan wel goed. Ik laat je alleen met de nummer 1 van 12 augustus 2002. Dat was Shakira.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. De vulkaan barstte zaterdag uit en heeft sindsdien opnieuw veel as uitgestoten. Meer dan 700 vluchten zijn de afgelopen dagen getroffen, waarvan zo'n 400 zijn geannuleerd. Andere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens elders op het eiland. Rond Catania zijn veel reizigers gestrand. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verf woorden als pedofielen en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. In Den Haag stonden vandaag honderden mensen in de rij voor een eclipsbril. Om 3 uur waren de laatste brillen daar uitverkocht. De politie waarschuwt automobilisten om niet met zo'n bril op te gaan rijden. En ook in het buitenland wordt rekening gehouden met de eclips. In Groot-Brittannië zijn paardenraces en cricketwedstrijden eerder begonnen. En in IJsland mogen sommige supermarkten kort hun deuren sluiten, zodat medewerkers kunnen kijken. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Elke woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Come On and Take a Free Ride. De Edgar Winter Group. Die openen deze vakantie Rockwave, de woensdag editie, vrienden. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik zit zo'n beetje vastgeplakt in mijn stoel hier in de mobiele studio.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

We schrijven 1972, Fleetwood Mac, Albatross, waanzinnig. Daarvoor de Rolling Stones met Mixed Emotions. En je weet het, in de vakantierockweef draaien we altijd de plaatjes 2 om 2 om 2. Het is 13 minuten over 6, betekent dat we toe zijn aan de eerste Nederlandstalige.

Shy Coltrane en Go Like Elijah. En daarvoor natuurlijk de Nederlandstalige van kwart over Raymond van het Groene Woud met Ik doe lekker niet meer mee, want ik heb er helemaal geen zin meer in. En dat doen we op vakantie natuurlijk ook altijd. We doen niets meer mee, we doen lekker waar we zin in hebben.

0: Loving Awareness Band met In a Movie, voorafgegaan door Redbone, We Were All Wounded at Wounded Knee. En daar weer voor dit trio, The Golden Earring, When the Lady Smiles. En die is echt vergaan.
1: Het is weer net als toen, op de middengolf. Dit is Rockwave, met Wim de Groot, op Seabreeze, 1395 AM.

My Friend Stan van Slade, voorafgegaan door Billy Swan met I Can Help. Mocht je op een camperplaats staan, vrienden, en je ziet daar een chanson van het merk Welcome 76 en er zit ook nog een Seabreeze sticker achterop, kom dan gerust even langs. Ja, drinken we samen nog eentje op. Albert Hammond, die ligt voor je klaar, zoals je hoort. The Free Electric Band.

Nederlandstalige, alhoewel, skikken op de fietsen. 7:15 geweest, vrienden. Daarvoor Albert Hammond met de Free Electric Band. Nou, waren wij dus aan het fietsen vanmiddag. Mijn vrouw en ik, de producer en ik, de kok en ik. En ik denk, weet je, we fietsen toevallig langs een friture. En die is niet ver hier vandaan. Dus ik kan je nu alvast vertellen wat we vanavond gaan eten. Jawel. Met mayonaise.

de Eagles. En de Long Run. Nee, op vakantie hoef ik niet hard te lopen van mezelf, vrienden. Daarvoor Leonard Cohen met Lover, Lover, Lover. Eens even kijken, het is bijna 7 minuten voor 7. Dat betekent dat we alweer toe zijn aan de laatste vocale, vrienden. De tijd vliegt. Maar ja, dan komen de patatjes, toch?

3:07, vrienden. Neil Diamond was de laatste met de Longfellow Serenade. Uiteraard uit de 70er jaren, want daar draaien we er altijd heel veel van. Hier op de grote 1395 AM Seabreeze Radio. Dus, zometeen even opruimen en dan gaan we patatjes halen. De groot moet altijd minstens één keer op vakantie patatjes halen. Soms zet ik er wel eens een fotootje van op mijn Facebook. Maar goed, alle gekheid op een stokje, vrienden. De Rockwave vakantieeditie van deze woensdag zit er weer op. Morgen zender in Moelig Water en overmorgen weer een Rockwave. Ik zou zeggen, heel veel plezier met de andere programma's hier op Seabreeze 1395 AM. En graag tot morgen of overmorgen. En een andere keer is ook goed, hoor. Bedankt voor het luisteren. Dag. Oh ja, by the way. Eet smakelijk als je dat nog niet gedaan hebt. Het is tenslotte vakantie. Eten we altijd wat later. Ja, ik zag het hoofd van de producer. Ik denk, ja, dat is waar. Eet smakelijk allemaal.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Landen die in oorlog zijn of in een gevoelige geopolitieke situatie verkeren, mogen het Eurovisie Songfestival voortaan niet automatisch organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union bekendgemaakt. De nieuwe regel geldt vanaf 2027 en betekent dat Israël het festival op dit moment niet zou kunnen organiseren. De EBU kan een ander gastland aanwijzen. Ook wordt de minimumleeftijd voor deelnemers verhoogd van 16 naar 18 jaar. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loosduinen. Hij overleed in 2023. In het Loosduins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog, zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Ik Bin Wie Doe. Het verscheen op haar gelijknamige album uit 1976 hier in Nederland. En hallo, wees welkom.
1: All right, okay. Very good to see you down New Orleans, man. Yeah, Harry. Yeah, yeah.
0: En ook goed to see you here on the radio, of bij de radio zou gezegd. Wees welkom. Dit is de 70er jaren om 7 uur. Dus een beetje lekkere muziek uit dat decennia. Wees welkom. Dit zijn de heren van Winx.

0: stop till you get enough. Oftewel Michael Jackson. En daarvoor was het Clearance of Clearwater Revival uit 1970 met Who Stopped the Rain. En dan nu een plaatje van Ike en Tina Turner. En
1: you know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

Oh, toch wel, wel lekker. Joost Nuizel en ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. 1975 alweer, zeg. Jongens, jongens, jongens. Nummer komt van zijn studioalbum. Ja, nee en samen. In de hitparades bleek het een eendagsvlieg voor Nuizel. De plaat was voor donderdag 10 april 1975 de alarmschijf bij de Tros op Hilversum 3 toen. En dan deze plaat, 1976 afkomstig. Tavares en jawel, Heaven Must Be Missing, een Angel-nummer werd uitgebracht op hun album Sky High uit 1976. En in mei van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de eerste single van dat album. En dat werd me toch een hele grote hit.

Send me an SOS, oftewel de message in a bottle van de police uit 1979 alweer, zeg. En nu gaan we een beetje naar Frankrijk met Plastic Bernard. Een hele grote hit hier in Nederland in 1978. Wees welkom, dit zijn de 70 om 7.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze

Ja, je hebt ook nog de reclame. Als je daar naartoe gaat verwijzen, dan weet ik niet wat het is. Maar dan ging het om een of andere frietsaus. Oké, wees welkom.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft, vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatse. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loosduinen. Hij overleed in 2023. In het Loosduins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog, zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
6: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
7: Hai, je bedoelt.

Renaissance en Back Home Once Again. En het is net 8 uur geweest hier op woensdagavond hier bij Seabreeze. En ik mag het weer doen tot 10 uur. Ja. En natuurlijk weer met de welbekende onderwerpen. Luister je vaker, dan weet je denk ik wel straks de toekomst van toen. En die gaat deze keer naar de jaren 70 met Boney M. en Sunny. Dan heb ik natuurlijk die

0: Jerry Lee Lewis en Great Balls of Fire. En dat liedje werd ook gebruikt in de film Top Gun. Niet de tweede Top Gun, de eerste Top Gun. Goed, Jerry Lee Lewis dus. En daarvoor de Jimmy Cliff en Reggae Night uit 1983. Daar zijn we nu toe aan die toekomst van toen. En deze keer hebben we gekozen voor een liedje van Boney M. Gecoverd met Sunny. En straks in het tweede uur gaan we terug naar 1963. Want dat was natuurlijk van heel iemand anders. Boney M nu en daarna Ritchie Family en The American Generation.
1: De toekomst

0: Ja, dat was dan de Generation van 1978. En nu hebben we een hele andere generatie in Amerika. Goed. Richie Family dus, een American Generation. En dat kwam allemaal, als het goed is, uit 1978. Ja, klopt. En daarvoor hoorde je Boney M. en Sonny. En dat was de toekomst van toen, die je straks gaat horen in het origineel. Nu alweer, Something Happens, Take a Parachute and Jump. Nou, liever niet. Dat heb ik ooit geprobeerd. Maar gelukkig was het mistig. Dus dat vliegtuigje, dat steeg niet op. Want dan heb je geen goed zicht. En daarna de Nederlandstalige Jules de Korte kunnen we ook nog wel met Hallo Koning Onbenul. Ja, of die een onbenullig was, weet ik niet.
1: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395.

Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: en de boeken Jules. Ja, inderdaad. En daarvoor hoorde je Jules de Korte en Hallo Koning om benul. Ja, rare tekst had ook die man, maar dat was Dr. Anders P. ook. Die had ook al van die rare zinsbouwingen. Goed, we zijn toe aan de British Invasion, oftewel de Britse invasie. En deze keer gaan we naar de Casuals. En de Casuals was een Britse popband uit Lincoln. Een Lincolnshire. En ze zijn vooral bekend om hun hit Jasmine uit 1968, die ik niet in bezit heb. De band werd oorspronkelijk geformeerd in 1960 door John Tapp. In 1961 noemden ze zich de Casuals. Nadat ze professioneel waren geworden, verhuisden ze naar Italië en namen ze een aantal covers op van bekende Brits materiaal. En de band die wisselden vaak van muzikanten. Ja, de ene was nog niet weg of de andere die kwam weer terug. Nou goed, oké, de Casuals nu. En Toy.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze. Seabreeze AM.

0: toen was Live Aid al geweest. Bob Geldof en The Great Songs of Indifference. En dat was uit de jaren 90. Ja, inderdaad, dat zeg ik ook. Maar iets wil niet starten en waarom het niet wil starten, dat weet ik ook niet. Oh, hij was nog niet uitgelachen. Nou, oké, okay, sorry. Oké, okay, dan gaan we nu verder met Bonnie Tyler en Lost in Friends. En daarna John and Vangelis en I'll Find My Way Home uit 1981. En doe mee, hè, want ik ga een dubbele artiest of groep draaien. Maar natuurlijk met twee verschillende tracks. Dus als je het kan vinden, aan het einde van het programma zal ik het doorgeven. En heb je wat dan gewonnen? Nee, wel eer aan jezelf. Bonnie Tyler nu en Lost in Friends.
1: Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend.

Hans de Boer hield van alle vrouwen. Of die dat nou nog zo is, dat weet ik niet. Maar ik hou niet van alle vrouwen, hoor. Maar goed, uit 1986 is die afkomstig. En daarvoor hoorde je John of Vangelis en I'll Find My Way Home. Hé, hey, kijk eens, ik heb nog een singeltje hier. Komt in één keer aandrijven. Oscar Harris, kunnen we die nog? En Sing of a Song for the Children.

Nee, volg mij maar hoor. Ja. Nee, nee. Ja, toen het werd. Klein bescheiden hitje was dat van Oscar Harrison, Song for the Children. En als je op het klokje kijkt, moet ik er heel even tussenuit voor het nieuws. En een kort weerbericht, want het grote weerbericht dat heb ik in de tweede uur. We hebben de TV-tune hebben we nog. Wij hebben de toekomst van toen, het origineel natuurlijk. En ja, dat was het wel, hè. En heel veel leuke muziek. Deze ook bijvoorbeeld. Laat ik je mee achter. Silver Pozzoli en Around My Dreams. Tot zo.

0: love.
1: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het kabinet gaat volgende week opnieuw praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en heeft daarom steun van oppositiepartijen nodig voor de plannen. Maandag en woensdag zijn gesprekken met onder meer JA21, SGP, ChristenUnie en 50+. Een week later is Volt aan de beurt. Het kabinet wil vooral peilen met welke partijen serieus over steun kan worden gesproken. Prinsjesdag is al over een kleine 5 weken. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft, vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatse. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. En de beroemde Amerikaanse basketbalclub LA Lakers is opnieuw verkocht en nu voor een recordbedrag van bijna 11 miljard euro. Investeerder Josh Kushner en voormalig Disney-topman Bob Iger betalen $12,5 miljard voor de NBA-club uit Los Angeles. Daarmee is de Lakers de duurste sportclub ooit. De club werd vorig jaar nog voor $10 miljard verkocht. De Lakers wonnen in het verleden 17 keer het Amerikaanse basketbalkampioenschap. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
4: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
5: Hai, je bedouwt.

volgt niet zo mijn horoscoop. Harpo was dat, een horoscoop. En heel veel hits heeft hij ook gemaakt natuurlijk. Welkom bij, bij het tweede gedeelte van avonddienst hier op Sibiris. We gaan het weer doen voor betreft het laatste uur. Met natuurlijk straks de toekomst van toen. Die gaat deze keer naar Bobby Herb. Ja, want je dacht in het eerste uur hoorde je Boney M met Sunny. Maar dat was niet van hem. Nee, dat was van Bobby Herb. En maar dat straks. We hebben natuurlijk ook nog een uitgebreid weerbericht. We hebben een tv-tune. En let op wat de dubbele artiest of groep is in de afgelopen twee uur. Nou ja, afgelopen. Nog één uurtje te gaan. Dus als je het eerste uur gemist hebt, dan heb je pech. Goed, nu onderweg Doris D and the Pins en de Marvelous Marjorie Net.

0: Ja, dat maken wij allemaal niet meer mee. Maar hij is wel uitgebracht in 1969. Sager en Evans. En in the year 2525. Dan nu, zijn we toe aan die toekomst van toen. Je hoorde, zoals ik al net al zei, Boney M. met Sonny. Maar Sonny is een soul jazz standaard geschreven door Bobby Herb in 1963. Het is met honderden uitgebrachte versies van een van de meest uitgevoerde en opgenomen popliedjes. Het is onder meer een internationale hit geworden in de versies van Bob Herb. Cher heeft hem ook nog gezongen en natuurlijk Boney M. Herb schreef het nummer in 1965 nadat zijn oudere broer Harold in Nashville was doodgestoken. In het nummer beschrijft Herb zijn voorkeur voor zonnige periodes in zijn leven. Nou, Sonny werd voor het eerst opgenomen en uitgebracht door de Japanse zangeres Miko Hirota met het Billy Taylor trio voor het album Miko in New York uit 1965. In augustus 1966 bracht Bob Herb het nummer zelf uit. Bij deze opnames werd hij ondersteund door een 12-koppige band. Het nummer werd opgenomen nadat de geboekte tijd voor de opnamesessie verlopen was. Een aantal studiomuzikanten die dag aanwezig zouden waren al naar huis gegaan. Welk liedje was dat ook alweer? Jongens, het orkest is al naar huis. Dat was, ik weet niet meer. Maar goed, nu Bob Herb en Sonny uit 1963. En wat daar achter volgt, gaan we weer een hele stap vooruit naar
1: de
0: Alex Jordan.
1: Van toen.
2: Sonny.

0: Later heeft hij hem nog een keertje op plaat gezet, hè? Een jaar ervoor of zo. Of vorig jaar. André van Duin en Als de zon schijnt uit 1982. En toen scheen hij te hebben geschenen op een moment van opname, denk ik, of zo. Hij kwam op de tekst. Goed, en daarvoor hoorde je Alex Jordan en Happiness. En dan nu kijken wij inderdaad naar het weer. Morgen wordt het zeer warm in het land. Op uitzondering van het Waddengebied stijgt de temperatuur overal naar 30 graden of meer. En in het zuidoosten kan het zelfs 34 graden worden. De zon schijnt flink en er zijn hooguit enkele wolkensluiers. Dan vrijdag volgt er nog een hele warme dag waarin het regionaal 35 graden kan worden in het zuidoosten van het land. Ook dan schijnt de zon volop en is er nauwelijks bewolking. Het weekend. De wind draait dan naar het westen tot noorden en wordt minder warme lucht aangevoerd. In de kustgebieden wordt het 21 tot 25 graden, terwijl het in het zuidoosten nog 27 tot lokaal 30 graden kan zijn. Door een hoge luchtvochtigheid kan het op een warme plekken broeierig aanvoelen. Het weerbeeld bestaat uit zon, wolkenvelden en enkele buien. En ik kan me nu eventjes herinneren dat we straks even geen zon hebben gehad, hè? Ja, want we hadden de eclipse. Of is die nu bezig? Nou, dan moet je even naar boven kijken, maar wel met een brilletje. En dan zondag is het afgekoeld naar 20 tot 25 graden. Op meerdere plekken zijn dan enkele buien mogelijk. Maar er zijn ook droge perioden met zon. Ik zeg altijd wel, er moet weer een flinke regendepressie komen. Want dan kunnen we ook weer met de bootjes gaan varen. Want bij sommige gedeeltes, zoals je weet, liggen de rivieren erg laag. Nu, een man uit de Schelling, Hassel heette die. En Somebody Told Me uit 1991. En wat daarna komt, Barry Wright. Can't get enough of your love, baby.
1: Duik in het verleden met Seabreeze AM.

0: gezelligheid in je kamer. Dit is Herman Kramer.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
2: Luister jij ook mee?
3: I've heard people say that too much of anything is better.

0: right. And can't get enough of your love, baby. Wat had die man toch een zware stem. Oké. En daarvoor hoorde je Hassel and Somebody Told Me uit 1991 live. Nou ja, live. Live opgenomen, ja. We zijn nu toe aan de tv-tune en deze keer heb ik gekozen voor Starsky & Hutch. Het is een Amerikaanse televisieserie uit de jaren 70. En de serie werd in Noord-Amerika uitgebracht door Columbia Pictures Television. Nou, in de film reden Starsky en Hutch rond in een Ford Torino uit 1974. De hoofdfiguren waren twee politieagenten uit Zuid-Californië. De donkerhaarige David Starsky, Paul Michael Glaser, een door het straatleven geharde detective met een enorm kinderlijke nieuwsgierigheid, en de blonde Kenneth Hutch, Hutchinson, David Solders, meer een gereserveerde intellectueel. En hij was blond, geloof ik, hè? Ze stonden bekend om het rondscheuren door de straten van Bay City in Starsky's twee deurs voor Torino. Deze auto namelijk was rood met een witte vectorstreep langs beide zijkanten en kreeg in de aflevering Killy Huggy Beer, ja, van Hutch, de bijnaam gestreepte tomaat. En Huggy Beer noemde de auto een tomaat met Britels. Ja, dat kan ook. Nadien hebben de fans van de serie de naam aangenomen en tot op de dag van vandaag gebruiken de meeste mensen deze naam nog steeds. En het is ook nog een beroemde auto. Nu dus die tune van Starsky en Hutch. En daarna Money Love en It's a Shame, Shame, Shame uit 1990.
1: The greatest music ever made. Classic hits.

0: Dat was een mooie van Boney M en Kalimba de Luna. En dan nu de Eagles en Baby Come Back uit 1968. En daarna gaan we naar de Nederlandse dames Love en My Man uit 1978. En nog eentje heb ik er dan. Ace House en Hey Little Girl.
1: Pure nostalgie. Pure muziek. Seabreeze AM.

0: waar zou er nou op getikt worden? Tik, tik, tik, tik. Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Mooi van Icehouse, een Hey Little Girl in een beetje long version. En daarvoor hoorde je Love and My Man uit 1978. En als je op het klokje kijkt, is het bijna 10 uur. En dat betekent dat ik afscheid van je ga nemen. Bedankt je voor het luisteren. Ik ben er natuurlijk volgende week woensdag weer tussen 8 en 10 met avonddienst. En ik laat je achter met mijn welbekende tune die ik vroeger gebruikte. Jan Hammer en Too Much To Lose. Fijne avond.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De zonsverduistering heeft vanavond voor grote drukte gezorgd op de stranden en andere uitkijkplekken in Nederland. Op het hoogtepunt, zo rond 7:15, was bijna 90% van de zon bedekt. Op verschillende plekken werd geapplaudisseerd. Op het strand van Noordwijk werd tijdens de verduistering zelfs een huwelijksaanzoek gedaan. Dat leidde tot groot applaus van de omstanders. De eclips was rond 9:00 voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor het verkrachten van 2 meisjes van 14 en 15 jaar. Dat gebeurde vorig jaar november bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. Een van de verdachten heeft de verkrachting bekend, de andere ontkent. De 2 mannen werkten via een uitzendbureau en hadden de taak de meisjes 's nachts te bewaken. De slachtoffers verbleven daar omdat ze slachtoffer waren of dreigden te worden van mensenhandel of uitbuiting. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze informatie over de sterk gestegen kosten van de Oostbrug bewust heeft achtergehouden voor de verkiezingen. Oppositiepartijen verwijten haar dat wel. Van der Horst noemt dat een aanval op haar integriteit. Uit interne stukken blijkt dat ze voor de verkiezingen een nieuwe kostenraming zou krijgen, maar die informatie is niet met de gemeenteraad gedeeld. Omdat de cijfers nog niet definitief waren, zegt ze. Volgende week wordt de kwestie besproken in de gemeenteraad. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze, een fluitje van een cent.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 infokrachten in de jeugdzorg voor het verkrachten van 2 meisjes van 14 en 15 jaar bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. De zonsverduistering heeft vanavond voor grote drukte gezorgd op de stranden en andere uitkijkplekken in Nederland. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze informatie over de sterk gestegen kosten van de Oostbrug bewust heeft achtergehouden voor de verkiezingen. Oppositiepartijen verwijten haar dat wel. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Dag kruidenier, mag ik een kookwasmiddel van u, een bondwasmiddel en een fijnwasmiddel?
2: Alsjeblieft mevrouw, eenmaal elke temperatuur dash.
1: Dat begrijp ik niet.
2: Nou, elke temperatuur dash wast al uw was schoon. Lakens in de kookwas, helder wit, gestreepte bloesjes in de bonte was, stralend schoon. En zelfs de fijne was wordt prachtig schoon met elke temperatuur dash.
1: Klinkt goed.
2: En het werkt nog beter.
3: Kruidenier, ik heb mijn wasmiddelen vergeten.
1: Alsjeblieft, eenmaal elke temperatuur dash.
3: Wat zegt u nou?
4: Al uw was schoon, met elke temperatuur dash.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De rivier de Rijn heeft in Duitsland een historisch lage waterstand bereikt. Bij Kaup, tussen Koblenz en Frankfurt, is nog maar 11 centimeter bevaarbare waterdiepte. Daardoor kunnen de meeste vrachtschepen daar niet meer normaal varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Dat kan leiden tot hogere transportkosten voor onder meer chemie, staal en landbouwbedrijven, ook in Nederland. Duitsland zet momenteel extra goederentreinen in om de vervoersproblemen op te vangen. De gevolgen van de hack bij logistiekbedrijf Ceva zijn bijna 2 weken later nog merkbaar bij onder meer Bol en de Bijenkorf. Bestellingen lopen vertraging op en mogelijk zijn ook persoonsgegevens buitgemaakt. De getroffen bedrijven geven weinig informatie. Volgens techjournalist Daniel Verlaan van RTL Nieuws kan dat erop wijzen dat Ceva onderhandelt met de criminelen over het vrijgeven van de gestolen gegevens. Klanten wordt dan ook geadviseerd alert te zijn op phishingactiviteiten. En Nederland heeft vandaag een oud hitterecord verbroken. In Maastricht werd het vanmiddag 30 graden, waardoor er dit jaar nu op 31 dagen ergens in Nederland sprake was van tropische warmte. Het oude record stond op 30 dagen en dateerde uit 1947. En het blijft voorlopig warm, vooral morgen en vrijdag wordt het heet. In het zuiden kan het vrijdag lokaal 38 graden worden. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

kleur waarin de dag langzaam van je afglijdt en alles iets zachter wordt. De kamer voelt ruimer, de gedachten krijgen meer lucht. Hier hoeft niets bewezen te worden, hier mag muziek gewoon binnenkomen. Welkom

0: is muziek die niet vult, maar vormt. Ze verandert de sfeer zonder dat je het meteen merkt. Langzaam verschuift er iets van binnen. Geen grote gebaren, wel een echte beweging. Droom mee met de love songs van Dream Sessions.
1: Unforgettable.

akkoord, de adem tussen de zinnen. Een spanning in een akkoord dat net iets langer blijft hangen. Dat is waar het interessant wordt. Niet in het volume.

0: Naarmate het later wordt, wordt muziek eerlijker. Er blijven minder lagen over om je achter te verschuilen. Wat je hoort is wat het is. Rauw, maar warm. Direct, maar nooit hard. Dit zijn de romantische klanken van Dream Sessions.
1: Lady.

Dit zijn momenten die blijven hangen. Niet omdat ze luid zijn, maar omdat ze binnenkomen. Je neemt ze mee zonder dat je het doorhebt. Onder je huid, tussen je gedachten.

Een uur waarin de tijd iets langzamer mocht lopen. Waar ruimte was voor nuance en voor stilte. Dank dat je erbij was. En tot de volgende sessie. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar 2 jonge kinderen. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar wel gevraagd aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Weet jij het antwoord op de vraag van vandaag? Luister naar Koffie Compleet tussen 10 en 11 uur en maak dagelijks kans op 2 vrijkaarten voor de Passamallan Estimewa XXL op 28 tot en met 30 augustus in Leeuwarden. De Indonesische, Indische en Molukse cultuur dichtbij.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken snelle vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Minister Dylan Jessogus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. De 28-jarige woordvoerster van de Amerikaanse president Trump, Caroline Leavitt, vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. Hij is aangeklaagd en riskeert een boete. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Zoa 12345, home of London's most sophisticated strippers. Tear 'em off, club. What do you want?
2: I want to tell you about bread. Mother's Pride bread.
1: You what, John?
2: Yes. It's made from wheat, reaped from the bosom of the earth.
1: Yeah. Are you taking a mickey?
2: Oh, no. It's got all the freshness and wholesomeness of the country where the air's washed clean and the birds sing.
1: Blimey. I'm done with Purple Hearts. I'm off on a Mother's Pride kick. Where do I get it at?
2: It's in all the shops. And I say, can I have your job?

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken.